0: Kiolong ejumamosi sarumnare enkakenya omesha shoso mwana enkakenya ibwirare anjina nai
1: Maya FM
2: inkorokyo lomon te Mayan FM.